0: op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Hij wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 3:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden.

0: Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. 3 brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop

0: Limburg nieuws. 5 uur.
1: Goedemorgen. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heer Hugo Waard is gisteravond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving af en zette speciale teams in die het pand onder schot hielden. Zag ook deze ooggetuigen bij Hart van Nederland.
1: Het was een hele tijd lange onrustige sfeer van wat gaat er gebeuren. Wordt er afgevuurd, wordt er hard ingegrepen. Ja, het was allemaal heel onduidelijk.
0: Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. De vrouw zou meerdere keren zijn gevraagd om weg te gaan voor haar eigen veiligheid, maar deed dat volgens de politie niet. Het optreden van de politie wordt nog onderzocht. Er is veel ophef nadat de beelden rondgingen op sociale media. President Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu flink tekeer gegaan. Volgens Amerikaanse media noemde Trump Netanyahu zelfs knettergek vanwege Israëls plan om de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen. Trump zou hebben gewaarschuwd dat Israël zich verder isoleert met zulke acties, ook omdat veel burgerdoden nu vallen. Volgens Trump hebben zowel Israël als terreurgroep Hezbollah in Libanon inmiddels ingestemd met een staakt het vuren. Het is voor Trump belangrijk dat het rustig blijft tussen Israël en Hezbollah in verband met zijn onderhandelingen met Iran. En dan nog het WK voetbal. Twee tegenstanders van Oranje op het WK hebben een oefenwedstrijd verloren. Tunesië verloor met 1-0 van Oostenrijk. Zweden ging met 3-1 onderuit tegen Noorwegen. Oranje speelt morgen nog een oefenwedstrijd tegen Algerije en volgende week tegen Oezbekistan. En dan het weer van Weerplaza. De regen trekt deze ochtend over het land. Daarachter breekt af en toe nog de zon door. Maar ook vanmiddag weer stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
3: Hey mam, Mondelvoorde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelvoorde?
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Non-stop.

0: Daverend applaus voor de afgestudeerden!
1: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf 29 euro op celesta.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting.

0: buurt wordt er hard ingegrepen. Ja, het was allemaal heel onduidelijk.
1: Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. De vrouw zou meerdere keren zijn gevraagd om weg te gaan voor haar eigen veiligheid, maar deed dat volgens de politie niet. Het optreden van de politie wordt nog onderzocht. Er is veel ophef nadat de beelden rondgingen op sociale media. President Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu flink tekeer gegaan. Volgens Amerikaanse media noemde Trump Netanyahu zelfs knettergek vanwege Israëls plan om de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen. Trump zou hebben gewaarschuwd dat Israël zich verder isoleert met zulke acties, ook omdat veel burgerdoden nu vallen. Volgens Trump hebben zowel Israël als terreurgroep Hezbollah in Libanon inmiddels ingestemd met een staakt het vuren. Het is voor Trump belangrijk dat het rustig blijft tussen Israël en Hezbollah in verband met zijn onderhandelingen met Iran. En dan nog het WK voetbal. Twee tegenstanders van Oranje op het WK hebben een oefenwedstrijd verloren. Tunesië verloor met 1-0 van Oostenrijk. Zweden ging met 3-1 onderuit tegen Noorwegen. Oranje speelt morgen nog een oefenwedstrijd tegen Algerije en volgende week tegen Oezbekistan. En dan het weer van Weerplaza. De regen trekt deze ochtend over het land. Daarachter breekt af en toe nog de zon door. Maar ook vanmiddag weer stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
4: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg.

0: Met Suzanne en Freek. Ze hebben een concertreeks afgesloten in het Gelderdome. Ze bedanken hun fans. We hebben gezongen, we hebben gelachen, we hebben gehuild. 10 concerten hebben ze afgesloten.
1: Daniel Smulders.
0: Vooraf hebben we wel eens gedacht, we hopen niet dat mensen uit medelijden komen kijken. Maar het heeft alles behalve zo gevoeld. Het is alweer vrijdag de 15e mei geweest dat ze het aftrapten. Ze vieren het leven. En ze hebben het echt... ze hebben het mooi afgesloten. En ze hebben iets heel moois gekregen. Hè? Ik weet niet of je het meegekregen. Een eretegel hebben ze bij het Gelderdome gekregen. Een eigen tegel tussen alle grote sterren bij de hoofdingang. Zo schreven ze op een Instagram story. Alverwege was dat. Q-Music Limburg, goedemorgen. Het is dinsdag. Juni nummer 2 alweer. We krijgen bewolking, we krijgen opklaringen vandaag. Verspreid over de dag misschien wel wat regen en onweersbuien over de provincie. Als de zon zich laat zien, dan loopt de temperatuur op naar een graad of 24. Eens even kijken, hoe is het in Maastricht? Goedemorgen!
2: Goedemorgen, Q-Music!
0: Hey, goedemorgen, 17 graden. Ook daar maak je klaar voor code geel. Die gaat vandaag wel plaatsvinden. Oh, er hoort natuurlijk wel even tijdste bij. Wat is de tijdste van die code geel? Straks om 1 uur, van 1 tot 4. Dat is code geel. Kan al flink gaan knallen hier in de provincie. Q-Update komt zo. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Ontslag dreigt voor ambtenaren na parkeerfraude in Roermond. En er worden 81 nieuwe woningen gepland in het voormalige ING-kantoor in Heerlen. Meer zo in de Q-Update. En natuurlijk lekker veel muziek, hè. Het is de ochtend van Q-Music Limburg. Just a Jack Style, John. Turn the lights off, hoor je zo naar Adele.

0: It doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
1: Goedemorgen, het is 7:15. Q-Music, Limburg, Daniel Smulders hier. Even de officiële ochtendonderscheiding uitdelen. Namens de internationale vereniging van mensen die uit bed zijn gekomen ontvang je een gouden denkbeeldige medaille. Goed zo, uit je bed gekomen vandaag. Ja, ja, een beetje de wereld positief maken. Is het glas half vol of is het glas half leeg? Altijd al vol, natuurlijk. Het maakt ook de file positief, want als je in de file staat, moet je me zo denken. Je hoeft geen kasteel te verdedigen of een draak te verslaan. Er zitten veel verschillen natuurlijk. Ja. Honderden jaren terug in de tijd gaan. Sta je in de file op dit moment op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leenderheijnen, Knoop en Batendorp. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Dat is de ring van Eindhoven. Maar dan weet je alvast wat je te wachten staat als je die kant op gaat. A67 Venlo-Eindhoven. Vanaf Zomeren naar Gelderop zit je op 7 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 4 minuten vertraging over 6 kilometer. Hier is het nieuws. De Q-update. Zo houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie provincie. Gemeente Roermond is een ontslagprocedure gestart tegen 4 ambtenaren... vanwege betrokkenheid bij parkeerfraude. Daarnaast zijn 5 ingehuurde medewerkers al ontslagen. Uit onderzoek bleek dat meer dan 1000 mensen, waaronder 17 gemeentemedewerkers, misbruik maakten van uitritkaarten om parkeergeld te ontwijken. Hierdoor liep de gemeente ruim 106.000 euro mis. Het leegstaand ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot woningen. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 middenhuurappartementen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Als de plannen volgens schema verlopen, start de bouw in 2027. En een 18-jarige man uit Zuster is aangehouden nadat hij in Nijmegen op heterdaad werd betrapt, terwijl hij zich voordeed als politieagent. De verdachte wordt in verband gebracht met 11 oplichtingszaken, waaronder incidenten in Helmond en Asten. De politie onderzoekt of hij op meer locaties als nepagent actief is geweest. Tot zover de Q-update.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heer Hugo Waard is gisteravond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving af en zette speciale teams in die het pand onder schot hielden. Zag ook deze ooggetuigen bij Hart van Nederland.
20: Het was een hele tijd lange onrustige sfeer van wat gaat er gebeuren. Wordt er afgevuurd, wordt er hard ingegrepen. Ja, het was allemaal heel onduidelijk.
19: Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. De vrouw zou meerdere keren zijn gevraagd om weg te gaan voor haar eigen veiligheid, maar deed dat volgens de politie niet. Het optreden van de politie wordt nog onderzocht. Er is veel ophef nadat de beelden rondgingen op sociale media. President Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu flink tekeer gegaan. Volgens Amerikaanse media noemde Trump Netanyahu zelfs knettergek vanwege Israëls plan om de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen. Trump zou hebben gewaarschuwd dat Israël zich verder isoleert met zulke acties, ook omdat veel burgerdoden nu vallen. Volgens Trump hebben zowel Israël als terreurgroep Hezbollah in Libanon inmiddels ingestemd met een staakt het vuren. Het is voor Trump belangrijk dat het rustig blijft tussen Israël en Hezbollah in verband met zijn onderhandelingen met Iran. En dan nog het WK voetbal. Twee tegenstanders van Oranje op het WK hebben een oefenwedstrijd verloren. Tunesië verloor met 1-0 van Oostenrijk. Zweden ging met 3-1 onderuit tegen Noorwegen. Oranje speelt morgen nog een oefenwedstrijd tegen Algerije en volgende week tegen Oezbekistan. En dan het weer van Weerplaza. De regen trekt deze ochtend over het land. Daarachter breekt af en toe nog de zon door. Ook vanmiddag weer stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
21: Goedemorgen Limburg.

0: Bibi Rexha, Fatal is New Religion.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, het is 8:08. Het is vandaag een mooie dag als je van onweer en regen houdt. Vanmiddag stevige buien, met kans op onweer.
1: Daniel Smulders.
0: Temperatuur zo'n graad of 24. Er komt code geel aan, de verwachting... niet dat de verwachting er is, hij komt er zeker aan. Er is code geel... Hoe zeg je dat? Opengesteld? Nee. Gemeld? Verwachting is code geel. Nou goed, tussen 1 en 4 vanmiddag kan het heel hard gaan onweren. En is het kaartje geel gekleurd. Ja? Dat goed? heel erg grappig. Ik zit even... Het begint allemaal weer, het WK. Ik moet zeggen, ik had het totaal niet meegekregen. Ik wist het natuurlijk wel, maar het leefde nog niet. Dat kun je zelf ook niet hebben gemist. Maar het begint nu een beetje te leven. En nu komen er allemaal adviezen. Bijvoorbeeld over hoe win je de WK-pool. Aan het advies van degene die 4 jaar geleden de grootste WK-pool van Nederland won, heb je niet veel, want die deed het op gevoel. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je op kunt letten. RTL die heeft dat, uitgezocht allemaal. Het heeft met een paar dingen te maken. Het is... degene die het vorig jaar goed had gedaan, dat is allemaal gevoel. Gewoon totaal niet statistieken analyseren en noem maar op. En dat was wel heel frustrerend voor degene die dat wel hadden gedaan. Maar goed, strategie is niet nutteloos. Wil je kans maken, moet je vooral voorkomen dat die overal verrassende uitslagen probeert te voorspellen. Veel mensen denken dat je een pool uiteindelijk wint door constant afwijkende uitslagen in te vullen. Maar ja, weet je, als je overal 1-1 invult, of 1-0 of 0-1, dan kom je heel dicht in de buurt. Ja, de kans is groter dan dat je zegt, ja, 6-2. Nou ja, weet ik veel. Uiteindelijk weten we van tevoren niet hoe het loopt. En heeft het gewoon te maken met vaak random geluk, toch? Zometeen in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Het volgende, onder andere dat er asbest is vrijgekomen bij brand in een caravanstalling in Heerlen. Caravanstalling is dat. En ontslag dreigt voor ambtenaren na parkeerfraude. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En ook is een gezochte Roemeen opgepakt op de A2... Bij Meersen en alle details zometeen in de Q-update. Langste file op dit moment in de provincie. Nou ja, je hoeft er niet trots op te zijn, maar je staat er wel in. Het is de A73 als je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo West. 8 minuten.

0: Twee keer nog gaat hij optreden. Dat is donderdag en vrijdag in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles en American Girls. Dat is Q Music Limburg. Wat leuk dat je luistert. Goedemorgen. Je krijgt nieuwe muziekshow van Ruben Hillen. Maar eerst het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q Update. Bij een brand in een schuur aan de Heerlenbaan in Heerlen is gisteren asbest vrijgekomen. In het pand waren caravans opgeslagen. De eigenaar probeerde het vuur zelf te blussen en ademde daarbij rook in. Hij is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Brandweer kreeg de brand met meerdere voertuigen onder controle. En de vrijgekomen asbest kwam terecht op het eigen terrein en het naastgelegen perceel. En dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. De gemeente Roermond is een ontslagprocedure gestart tegen 4 ambtenaren vanwege betrokkenheid bij parkeerfraude. Daarnaast zijn 5 ingehuurde medewerkers al ontslagen. Het onderzoek bleek dat meer dan 1000 mensen, waaronder 17 gemeentemedewerkers, misbruik maakten van uitritkaarten om parkeergeld te ontwijken. Hierdoor liep de gemeente ruim 106.000 euro mis. En de Koninklijke Marechaussee heeft op de A2 bij Meersen een 32-jarige Roemeen aangehouden die in het Verenigd Koninkrijk wordt gezocht voor onder meer mensenhandel en mensensmokkel. De man reed in een Brits voertuig, toonde bij een controle valse Moldavische identiteitsdocumenten. En na onderzoek werd zijn ware identiteit vastgesteld. De verdachte zit vast en de rechter beslist later over zijn mogelijke uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk.
1: Dit is Q Music.
2: Dennis Wims.
1: En dit is Q Music.
2: Another and 54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, hij mag even vakantie nemen, want hij heeft in het voorprogramma gestaan van Suzanne Freek. Dus hij is ook volle bak aan het werk geweest. Is de winnaar van The Voice, Ruben Hillen, 20 Seconds, nieuw op Q.
3: Hallo.

0: Ik weet dat het lastig is om stil te zitten op dit liedje, maar niet te veel dansen, want anders wordt het een regendans. Becky G en Omega en Aranka, hoor je. Kiel hier van Limburg, goedemorgen. De minuut van Limburg, zometeen 8:15. En jij bent daar onderdeel van, hè? Via de WhatsApp. Je positieve bijdrage voor vandaag op 0633-345-345 voor de berichten. 8:15.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buurvrouw.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule.

0: Bonido.nl. Het kan ook zo.
1: Bonido. Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Q-Music Limburg, nieuws.
5: Goedemorgen. Veel mensen gaan last krijgen van het overvolle stroomnet. Koop je een warmtepomp, elektrische kookplaat of zet je een laadpaal neer, dan kan het langer duren voordat die aangesloten kan worden, omdat het stroomnet al veel te vol zit. Zo heeft netbeheerder Liander duizenden huishoudens in verschillende provincies al op een wachtlijst gezet. Bij de NOS leggen ze uit waarom.
6: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
5: De wachtlijst loopt soms op tot wel 3 jaar. De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Daarbij viel een dode en 2 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar getuigen, hoor je bij RTL.
7: Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek loopt nog. Wat ons heel erg kan helpen om de puzzel te volmaken is getuigen en beelden. Dus als mensen iets gezien hebben of camerabeelden hebben, dan kunnen we daar ons onderzoek mee voortzetten.
5: Volgens de Telegraaf zou in het bedrijf mogelijk een schimmige deal uit de hand zijn gelopen. Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Daarover zijn in Brussel afspraken gemaakt. Afgewezen asielzoekers gaan dan naar terugkeerhubs. Dat zijn speciale opvangplekken buiten de Europese Unie. Daar wachten ze om terug te kunnen gaan naar hun eigen land. En steeds meer basisscholen kunnen een schoolreisje of schoolkamp niet meer betalen. Vooral scholen met veel kinderen uit arme gezinnen hebben het moeilijk, omdat niet alle ouders een vrijwillige bijdrage kunnen doen. Het Jeugdeducatiefonds, dat in zulke situaties bijspringt, krijgt steeds meer aanvragen. Ze gaven dit jaar al bijna 2 miljoen extra uit. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nu bewolkt, kan een bui vallen. Later in de ochtend ook nog kans op een zonnetje. Vanmiddag dan weer stevige buien, kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
8: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
9: Meneer, mag ik u wat vragen?
10: Ja.
9: Waar kent u Hazy van?
10: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
9: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
10: Oké.
9: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Goedemorgen Limburg, Daniel Smulders.

0: Sun uit onze eigen mooie Nederlandse top 40. Waar je straks van trouwens vier opvallende hits hoort. En de nieuwe nummer 1 uit de lijst doen we in de top 40 update om 8:30.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Dat zometeen deze mooie dag, dinsdag 2 juni. We krijgen vandaag bewolking, opklaringen verspreid over de dag. Enkele regen en onweersbuien. Als de zon zich laat zien, dan wordt het zo'n 24 graden uiteindelijk vandaag.
1: Daniel Smulders.
0: Goedemorgen in echt.
2: Goedemorgen, Q Music.
0: Hey, goedemorgen. Inmiddels al bijna 19 graden. Lekker. Maar hou er rekening mee. Vanaf nu even 1 code geel in de provincie. Gaat het helemaal bakken uit de hemel vallen. Code geel geldt tot 4:00. Dus weet wat je te wachten staat. Even daarover gesproken, weet wat je te wachten staat. Sommigen staan gewoon al enorm lang in de file. Bijvoorbeeld op de A2. Succes daar. Vanaf Maastricht naar Eindhoven tussen Budel en knooppunt Leenderheide. 12 minuten vertraging, 10 kilometer aan file is dat. Wil je vanaf Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Echt. 3 minuten tussen Born en Maastricht Airport. 9 minuten. A67, pak ook nog maar even mee. Venlo Eindhoven vanaf Asten. En knooppunt Leenderheide, dat is Ring Eindhoven, 12 minuten. A73, Maasbracht Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. 11 minuten vertraging, 7 kilometer. Het toch. Sta je dan lekker in de file. Deze dag, terwijl het KNMI iets nieuws introduceert, hè? Heb je dat meegekregen? De Hittekrachtindex. Ja, het klinkt joh als een of andere hippe bingo-show. Het KNMI heeft een nieuwe Hittekrachtindex gelanceerd die inzicht geeft in hoe zwaar de hitte daadwerkelijk aanvoelt. Sorry, mag ik even... Het is echt waar, dit, hè? Die index is vanaf nu beschikbaar in de app van de KNMI en combineert temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling in 1 in een score van 0 tot 10. En dan kun je in 1 oogopslag zien wat de impact van de hitte is. Oké, het is 6 vandaag. Ja, kan ik niet zo tegen als het 6. Oké, je kunt ook gewoon zeggen, jongens, het is warm buiten. Ja, in Kerstam, wat heb je eraan? Fijn om te weten, maar daar kom je zelf wel achter, toch? Het verhaal is... Sorry, dat is de verkeerde knop. Het verhaal is, waarom wordt dat gedaan? Dan kun je gaandeweg leren welke hittekracht voor jou prettig is of juist heel belastend is. Maar ja, van de andere kant, je moet gewoon naar je werk, hè? Dus je kan er heel ingewikkeld over doen. Maar ik kan vandaag niet naar mijn werk komen, want mijn hittekrachtindex zit niet goed. Komt niemand in. Q-update zometeen. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? Onder andere 81 nieuwe woningen gepland in het voormalige ING-kantoor in Heerlen. En ontslag dreigt voor ambtenaren na parkeerfraude. Details hoor je zometeen eerst. Duncan Lawrence bij Q.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Ik hoorde laatst iemand vragen, wanneer is het Songfestival ook alweer? Het is al geweest, hè? Duncan Lawrence, Arcade, hoor je. Dat is onze eigen positieve Songfestival. Hè? Toen het nog leuk was. Ook al lang geleden weer, hè? Tijd vliegt, jongens. Tijd geworden voor het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. Het leegstaande ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 woningen. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 middenhuurappartementen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Als de plannen volgens schema verlopen, start de bouw in 2027. En de gemeente Roermond is een ontslagprocedure gestart tegen 4 ambtenaren vanwege betrokkenheid bij parkeerfraude. Daarnaast zijn 5 ingehuurde medewerkers al ontslagen. Uit onderzoek bleek dat meer dan 1000 mensen, waaronder 17 gemeentemedewerkers, misbruik maakten van uitritkaarten om parkeergeld te ontwijken. De gemeente heeft ruim 106.000 euro misgelopen. En een 18-jarige man uit Zuster is aangehouden nadat hij in Nijmegen op heterdaad werd betrapt, terwijl hij zich voordeed als politieagent. De verdachte wordt in verband gebracht met 11 oplichtingszaken, waaronder incidenten in Helmond en Asten. De politie onderzoekt of hij op meerdere locaties als nepagent actief is geweest. De man is voorgeleid aan de rechtercommissaris. De beperkingen op zijn contact zijn inmiddels opgeheven. En tot zover de Q-update.
1: Ah, kijk eens aan. De minuut van Limburg.
0: Hier is het WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken. Zoals altijd 0633-345-345. Geef door wat je positieve gracht is voor vandaag. Nou ja, dan bedoel ik eigenlijk meer doe er goed aan iemand. Of vertel hoe het met je gaat, of wat je hebt gedaan, of leuke dingen. Van, hè, de minuut van Limburg is voor jou. En hoor je na Sienna Spyro, Material Lover op Q.

0: Hier is het nummer 0633-345-345 dat je kunt bellen. Even kijken wat er is binnengekomen allemaal.
1: Goedemorgen, Daniel.
0: Hoi.
1: Ik wou gewoon zeggen dat mijn moeder en ik...
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Het heel leuk vinden dat je op de radio zit. En je bent een van mijn, hoe heet dat? Favoriete...
0: Zo.
1: DJ's ooit.
0: Zo. Oh, nou, wacht even. Ik ga weer rechtop staan. Dankjewel voor het enorme compliment. Ik doe het graag voor je. John, fijn weekend. Geniet van je vrije dag. Vandaag wordt hier gestuurd. Wat komt hier binnen?
3: Bob, kippenskoos met een vijfkoop.
4: Lekker scheren in Wawilog. Aju.
0: Oké, even nog genieten van het zonnetje deze ochtend. En dan zien we wel wat Moeder Natuur bedacht heeft. Fijne dinsdag allemaal, zegt Bianca uit Gratum. Hier op kantoor gaan we vaker naar de buienradar kijken dan naar onze mailbox vandaag. Code geel komt eraan, zegt Evelien. Mijn dochter Elina heeft sportdag. Ze hoopt dat de storm wacht tot na het touwtrekken.
5: Hallo. Good morning. How are you?
6: Q.
5: Hey, luisteraartjes. Hey, Daniel. En iedereen bij Q Music.
0: Hallo, jongen.
5: Het is een vandaag wat koelere dag. Een ideaal moment om tegen je collega zeggen dat je hem mag. Doei.
0: Wat is dit voor positief... Is het complimentendag vandaag of zo? Mijn collega Bjorn heeft een sollicitatiegesprek. Iedereen op kantoor doet alsof het normaal is. Maar stiekem duimen we allemaal voor hem. Groeten van Aniek. Nou, succes met je nieuwe baan eigenlijk. Oh, tot zover de minuut van Limburg voor vandaag. Oh, gaat sneller dan je denkt. Nummer 06-33-345-345 kun je morgen ook weer gebruiken. Dan is er weer een nieuwe. Zoals iedere maandag tot en met vrijdag. De minuut van Limburg. 7:15. Er komen lekkere liedjes aan, zoals altijd. Zoe Levi, sluit me in je armen. En we hebben Cheerio. Dat is de nummer 1 in de top 40. Ah, shit. Ik heb het al verklapt. Maar goed, die staat nummer 1 in de top 40 update. En die hoor je zo direct na 8:30 op Q Music.

Maak je klaar voor de Polonaise op de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Cheerio, Justin de Wild komt er zo meteen aan. Verklap hem maar alvast. Hij staat op nummer 1 in de top 40 update die we zo meteen doen. En over nummer 1 gesproken, de man die niet meer op nummer 1 staat. Alex Warren, dus die andere grote hit van hem. You're Ordinary, back you. They say.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
2: Boost yourself.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
13: Wat een geld.
14: 80.000. Wat verdikken we.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
19: Thanks.
16: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
20: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
24: Goedemorgen. Veel mensen gaan last krijgen van het overvolle stroomnet. Koop je een warmtepomp, elektrische kookplaat of zet je een laadpaal neer, dan kan het langer duren voordat die aangesloten kan worden, omdat het stroomnet al veel te vol zit. Zo heeft netbeheerder Liander duizenden huishoudens in verschillende provincies al op een wachtlijst gezet. Bij de NOS leggen ze uit waarom.
25: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
24: De wachtlijst loopt soms op tot wel 3 jaar. De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard. Daarbij viel een dode en 2 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar getuigen, hoor je bij RTL.
26: Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek loopt nog. Wat ons heel erg kan helpen om de puzzel te volmaken is getuigen en beelden. Dus als mensen iets gezien hebben of camerabeelden hebben, dan kunnen we daar ons onderzoek mee voortzetten.
24: Volgens de Telegraaf zou in het bedrijf mogelijk een schimmige deal uit de hand zijn gelopen. Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Daarover zijn in Brussel afspraken gemaakt. Afgewezen asielzoekers gaan dan naar terugkeerhubs. Dat zijn speciale opvangplekken buiten de Europese Unie. Daar wachten ze om terug te kunnen gaan naar hun eigen land. En steeds meer basisscholen kunnen een schoolreisje of schoolkamp niet meer betalen. Vooral scholen met veel kinderen uit arme gezinnen hebben het moeilijk, omdat niet alle ouders een vrijwillige bijdrage kunnen doen. Het Jeugdeducatiefonds, dat in zulke situaties bijspringt, krijgt steeds meer aanvragen. Ze gaven dit jaar al bijna 2 miljoen extra uit. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nu bewolkt, kan een bui vallen. Later in de ochtend ook nog kans op een zonnetje. Vanmiddag dan weer stevige buien, kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Goedemorgen Limburg.

0: beste top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de top 40 update.
2: Iedere vrijdag op Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. Iedere ochtend om 8:30 de top 40 update. Dinsdag 2 juni vandaag met op 1 het goud uit de lijst. Op 2 de ex-alarm schrijft van Samber. Op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar eerst hoor je Talk to You van Another and 54 Ultra. We staan al een aantal weken in de top 10. Ze pieken nu op plek 5. Dit is Talk to You in de update vandaag op
0: 4.

binnenkomer in de top 40. Door naar de nummer 2 in de update van vandaag. Die is voor Samber. Zijn hit Homewrecker stijgt niet, maar is toch wel te vinden in de top 10. En daarmee klimt hij in een andere lijstje omhoog. Namelijk X.

evenaart hij Calvin Harris. En nu zijn er nog maar twee acts die dat langer hebben volgehouden. Eén daarvan, Pharrell Williams met Happy, 47 weken in de top 10. Maar daarboven staan er weer de Beatles en die overtreffen het dan weer flink met 69 weken onafgebroken in de top 10. Maar zolang Summer in de top 10 staat, is het mogelijk om hen ook te overtreffen. Al moet hij, om de Beatles te evenaren, nog wel een half jaar dit volhouden. Nu hoor je met de update met zijn huidige top 10 hit. Homebreaker op 2.

0: Boy Die Die 3. Samber met Homewrecker op 2. En dan is het natuurlijk tijd voor de nummer 1. Dus de huidige nummer 1 in de lijst sinds afgelopen vrijdag is die na bijna 2 maanden niet meer van Alex Warren. Nee, een andere zanger heeft hem van de troon gestoten. En dan heb ik het over Justin De Wild met zijn Cheerio. Net als in de lijst, nu in de top 40 update, toch?
1: 1.

Ja, ik zit toch een beetje te twijfelen. Kun je dit eigenlijk nog de zomerhit noemen? Vorig jaar stond hij namelijk in week 34, 35 en 36... midden op de piek van de zomer op nummer 1. Maar in totaal 31 weken. Het begon op, wat was het, week 20 of zo. Het eindigde gewoon in de laatste week van het jaar. Ja, ben je dan nog een zomerhit of ben je dan gewoon een van de grootste hits van het jaar? Ja, dat er. Je hoort Calvin Harris en Clementine Douglas bij Q. Met hier Jordan Sparks en Chris Brown.

0: Stars, Chris Brown, No Air, No Air. Q Music Limburg. No air. Nou, kijk maar eens goed naar de air. We krijgen echt serieus serious shit wat onze kant op komt. Als we het hebben over...
1: Code geel.
0: Ja, hè? Straks 1 uur.
1: Code geel.
0: Voor wat betreft het weer, dan komen er echt fikse buien. Het trekt echt een hele streep over het hele land. Vanaf nu of 1 ongeveer. Maar we krijgen zometeen al een soort van klein voorprogrammetje in de provincie. Want hier en daar vallen wat buien. En het ziet er aardig rood uit op de buienradar. Dus haal je parasolletje binnen. Dan zitten we hier. Kijk, ondertussen zouten landen op de radio. Wat je vertelt, ja. En de zomerhit van dit jaar, hè? Lekker liedje! Basta, McNally komt eraan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bedtijd met Swiss Sense.

0: Goedemorgen. Het leven is weer flink duurder geworden. Vorige maand gingen onze kosten met 3,5% omhoog, zegt het CBS. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen voor energie en brandstof stijgen. Maar ook andere dingen werden duurder, vertelt het CBS bij de NOS.
1: In mei ging dat vooral om diensten en dat lijkt vooral om de prijzen van vakanties te gaan. Dus denk aan accommodaties. Ook die hebben natuurlijk last van hogere energieprijzen. Veel mensen gaan ook op vakantie op mei, dus ja, dat heeft een impact gehad.
0: We moeten er rekening mee houden dat de prijzen voorlopig nog wel blijven stijgen. Steeds meer basisscholen kunnen een schoolreisje of een schoolkamp niet meer betalen. Vooral scholen met veel kinderen uit arme gezinnen hebben het moeilijk. Komt doordat ouders niet meer verplicht zijn om geld te geven voor dit soort uitjes, vertelt het Jeugdeducatiefonds bij RTL.
2: Wat er veranderd is, is dat scholen kinderen niet meer thuis mogen laten als de vrijwillige ouderbijdrage voor dat kind niet is betaald. Dus je gaat met z'n allen of je gaat niet.
0: Om het schoolreisje toch door te kunnen laten gaan, helpt het fonds scholen. En het aantal aanvragen is flink gestegen. Bij zware Russische luchtaanvallen op delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. Het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Jetten is flink gedaald, heeft RTL Nieuws onderzocht. Het kabinet is vandaag precies 100 dagen bezig. Bij de start was een derde van de kiezers positief. Nu is dat nog maar een vijfde. Premier Jette gaat vandaag ook zeker geen feestje vieren, zei hij eerder al op een persconferentie.
3: Ik vind het zelf niet zo boeiend, eerlijk gezegd. En ik denk heel veel mensen in het land ook niet. Die willen gewoon weten, wat los je voor me op en wanneer is dat rond?
0: Ook het vertrouwen in Jette zelf is gedaald, omdat kiezers vinden dat hij partijen niet echt met elkaar weet te verbinden. Dan nog het weer. Het is nu bewolkt, kan een bui vallen. Later in de ochtend ook nog kans op een klein zonnetje. Vanmiddag dan weer stevige buien, kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help!
18: GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
23: 10 tenders, alsjeblieft.
24: Ja, dat is dan 8 euro.
23: Hè? 8? Oké.
25: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
26: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
28: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Oranje fans op.

0: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
12: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido.
15: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
18: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
19: Ah, chips.
18: Maak er een potje van.

0: Goedemorgen. Anonieme hulplijnen worstelen met mensen die nepverhalen verzinnen. Dat meldt programma Zembla. Het gaat onder andere om de anonieme chats van Stichting Mind, Jouw GGD en Psychosenet. Wekelijks komen er wel verhalen langs die aantoonbaar fake zijn of er beide sterke vermoedens zijn. Hulplijnen hebben ook veel last van sekschatters. Mensen die hulplijnmedewerkers onderdeel willen laten uitmaken van hun seksuele fantasie. Koop je een warmtepomp of zet je een laadpaal neer, dan kan het langer duren voordat die aangesloten kan worden, omdat het stroomnet veel te vol zit. Zo heeft netbeheerder Liander duizenden huishoudens in verschillende provincies al op een wachtlijst gezet. Bij de NOS leggen ze uit waarom.
1: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
0: De wachtlijst loopt soms wel op tot 3 jaar.

0: jaar kunnen voortaan betalen met hun smartphone. Jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO, zegt dat als eerste betaalapp in Nederland mogelijk te maken voor kinderen onder de 16. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over. Tussendoor nog even droog, maar vanmiddag nieuwe buien die ook flink kunnen zijn, met kans op onweer. Aan het eind van de middag droger en het wordt een graad of 21.
1: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
3: Non-stop.
2: Q Music is proud

Airways. After takeoff, we'll...

0: Hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
18: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
20: Help!
21: GWC!
20: Help!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Tickets to the tribes.
21: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
27: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar...
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
31: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
3: Non-stop.
2: Q Music is proud.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.

opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Goedemorgen. Vorig jaar hadden ruim 155.000 mensen hulp nodig van de voedselbank. Dat is weer meer dan de jaren ervoor. Vooral mensen met een laag inkomen, ZZP'ers en ouderen met alleen een AOW-uitkering gaan langs bij de voedselbank. En ze zijn bang dat straks nog meer mensen hulp nodig hebben.
1: Als je kijkt naar de kosten van boodschappen, de kosten van energie, de energietoeslag die weggevallen is, dan zie je toch dat mensen minder overhouden en uiteindelijk dan bij de voedselbank belanden om toch een koelkast te kunnen vullen.
0: Voedselbanken moeten tegenwoordig wel creatiever zijn, want supermarkten gooien zelf steeds minder weg. Het kabinet wil met een nieuwe wet tegengaan dat arbeidsmigranten te weinig betaald worden. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat werknemers te weinig betaald krijgen, kan ze de werkgever verplichten dat loon wel te betalen. Dat schrijft minister Velbrief van Sociale Zaken aan de Kamer. Nu moet een werknemer die te weinig betaald wordt dat zelf nog zien te bewijzen bij de arbeidsinspectie. Dat kan lastig zijn, vooral als de werkgever de loonadministratie niet op orde heeft. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, krijgt de baby straks niet meer automatisch de naam van de vader. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van deze regel, melden meerdere media. In plaats daarvan is het de bedoeling dat het kind dan een dubbele achternaam krijgt. Het zorgt voor meer gelijkwaardigheid en voorkomt dat mannen de achternaam kunnen gebruiken om hun ex onder druk te zetten. In het Zeeuwse Breskens wordt op dit moment een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg moesten 200 omwonenden hun woning verlaten. En de bewoners maken zich niet bepaald zorgen, vertellen ze bij de NOS.
2: Wij lopen daar niet zo warm voor. Wij zijn nuchtere zeeuwen. Die ligt er al jaren, dus er is nooit niks gebeurd. Dus nu ook wel niet, denk ik. Wij gaan boodschappen doen. Een paar uurtjes onder rail. Dus dan gaan we doen, ja.
0: Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. Ze zijn nu de ontstekers aan het verwijderen door middel van watersnijden. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over. Vanmiddag kunnen die ook flink zijn met kans op onweer. Aan het eind van de middag wordt het droger. Het is een graad of 21.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
4: Theater is van iedereen. Dus ook Cats, Whalen, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
13: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elk

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai kom je naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit een supersnel en lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hakje dag!
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: 10 tenders alsjeblieft.
27: Ja, dat is dan €8.
26: Hè? 8? Oké.
28: Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
4: Goedemiddag. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Ze kwam 3 jaar geleden voor GroenLinks PvdA van de Tilburgse gemeentepolitiek naar de Tweede Kamer. Ze solliciteerde afgelopen jaar naar burgemeestersposten in Tilburg en Delft. En toen liet ze al doorschemeren dat ze zich eigenlijk meer thuis voelde in de gemeentepolitiek. Vorig jaar hadden ruim 155.000 mensen hulp nodig van de voedselbank. En dat is weer meer dan de jaren ervoor. Vooral mensen met een laag inkomen, ZZP'ers en ouderen met alleen een AOW-uitkering gaan langs bij de voedselbank. Voedselbanken moeten tegenwoordig ook creatiever zijn, want supermarkten gooien steeds minder weg. De verongelukte chauffeur van de schoolbus die vorige week op een trein botste in België stond bekend om roekeloos rijgedrag. Maanden voor het ongeluk, waarbij ook 2 kinderen en een begeleidster om het leven kwamen, zijn er klachten over de chauffeur binnengekomen. Een vrouw meldde dat hij geen rekening hield met andere auto's en fietsers, dat hij een middelvinger opstak tegen een andere chauffeur en dat hij regelmatig op zijn telefoon keek tijdens het rijden. De schoolbus werd vorige week door een trein geraakt nadat de chauffeur een spoorwegovergang was opgereden, terwijl de slagbomen dicht waren. En dan voetbalnieuws. Ajax heeft een nieuwe trainer. Er is een akkoord bereikt met de Spanjaard Michel Sanchez. De 50-jarige coach komt over van het Spaanse Girona. Volgens de Telegraaf krijgt hij een 2-jarig contract. Hij volgt interim trainer Oscar Garcia op. Ajax werd met hem 5e, maar wist zich wel te plaatsen voor de Conference League. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken buien over. Vanmiddag is er bij ook kans op onweer en heel veel regen in korte tijd. Het is een graad of 21.
5: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
6: Profiteer van de tv-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
27: Waar ben jij naartoe geweest?
28: Naar Mondo Verde?
27: Met de nieuwe Havana's Tornado?
28: Ja, dat is een vrije val.
27: Te gek!
28: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
27: Wow!
28: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
27: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
29: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
30: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
18: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
19: Yes!
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
19: Yes!
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
24: Ik wil als dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
28: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Oranje fans op.

0: KPMG.tv als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Hey,
2: it's
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Q-Music Limburg. Nieuws. 1 uur.
9: Goedemiddag. Tata Steel heeft het contract beëindigd van de nieuwe communicatiedirecteur Donald Bos. Hij was de voormalig directeur van Milieudefensie en net deze week begonnen bij Tata Steel. De aanleiding voor zijn vertrek is een verhaal waar NRC aan werkt. Bos blijkt een verleden te hebben als voorman van een extreemrechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika ten tijde van de afschaffing van de apartheid. Tata Steel zegt nu dat die informatie over zijn verleden niet eerder bij hem bekend was. Een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil is stopgezet omdat te veel vrouwen zwanger raakten. Het Leids Universitair Medisch Centrum meldt dat er vooral zorgen waren over het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Er werd veel verwacht van het middel mifepriston omdat het geschikt leek voor vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken of vrouwen die last hadden van bijwerkingen. In een hogere dosering wordt het middel al jaren gebruikt, onder meer als abortuspil. Steeds meer basisscholen kunnen een schoolreisje of schoolkamp niet meer

0: gemaakt. 200 omwonenden moesten daarvoor tijdelijk hun woning verlaten voor de zekerheid. De 500 ponder wordt nu uit de grond gehesen en op een vrachtwagen geladen. Er was al onderzocht of er nog andere bommen in het gebied lagen, maar dat is niet het geval. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken buien over. Later vanmiddag is daarbij kans op onweer, hagel, windstoot en heel veel regen in korte tijd.
1: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer Helemaal Los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Everyone from left to right, van
7: Holland komt ze aan. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Genoeg.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop hits. Q.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
11: GWC!
9: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Pick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
8: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor 699 euro. Mediamarkt.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
25: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Het Openbaar Ministerie heeft 4 keer levenslang geëist in het hoger beroep van liquidatieproces Marengo. De zaak draait onder meer om 6 onderwereldmoorden. En er staan 14 mensen terecht. Bewijs in de strafzaak bestaat vooral uit ontcijferde berichten tussen de verdachten en verklaringen van de kroongetuigen. De eis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij zonder advocaat zit. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Ze kwam 3 jaar geleden voor GroenLinks-PvdA van de Tilburgse gemeentepolitiek naar de Tweede Kamer. Partijleider Jesse Klaver zag het niet aankomen.
1: Ik had eigenlijk de indruk dat ze in de Tweede Kamer zou blijven. Ik weet wel dat haar hart ligt gewoon bij het lokale bestuur. Ik had gehoopt dat ze was gebleven, maar zij maakte haar eigen keuzes en ja, dat heb ik te respecteren.
0: Esma Lala solliciteerde afgelopen jaar naar burgemeestersposten in Tilburg en Delft. En toen liet ze al doorschemeren dat ze zich eigenlijk meer thuis voelde in de gemeentepolitiek. En rond deze tijd ligt al het vliegverkeer van en naar België stil. Dat is vanwege onrust bij luchtverkeersleider Skies over onderhandelingen met vakbonden over een digitaal controlecentrum in Namen. Door de komst van digitale verkeerstoren zijn op termijn minder luchtverkeersleiders nodig. Het vliegverkeer zou tot 9 uur onderbroken worden. Vliegtuigen die hoger dan 7500 meter over België heen vliegen worden begeleid door Eurocontrol. En dan WK voetbalnieuws. Het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland van morgenavond tegen Algerije in de Kuip. Bondscoach Ronald Koeman blikt er straks op vooruit in een persconferentie. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip is uitverkocht en is het laatste optreden.

0: Bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa.
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hé, hey, bedankt.
27: Merci.
26: Thanks.
25: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
3: GWC!
2: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
18: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the Tribes.
3: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
28: Q Music.
29: Je luistert naar Q Music Limburg.
30: Non-stop hits. Q.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh,
4: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: En dit weekend extra goedkoop: Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
18: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij.
5: alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Q-Music Limburg.
21: Goedemiddag. Er zijn twee verdachten aangehouden vanwege de steekpartij gisteravond in Herugowaard. Het gaat om een 65-jarige man uit Zaandam en een 44-jarige man uit de gemeente Velzen. Bij het incident in een bedrijfspand is mogelijk ook geschoten. Er viel een dode en er raakten twee mensen gewond. De identiteit van de persoon die om het leven is gekomen is nog altijd niet bekend. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen heeft 5 jaar cel gekregen voor filmen in kleedkamers. Hij is ook schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. De man maakte 15 jaar lang stiekem beelden van ruim 500 jongens tussen de 10 en 14 jaar oud tijdens het douchen of omkleden. De man, die voetbaltrainer was van jeugdteams bij meerdere clubs, werkte ook als basisschoolleraar. Hij heeft ook een beroepsverbod gekregen van 10 jaar. De nieuwe communicatiedirecteur van Tata Steel, Donald Pols, moet na 1 dag alweer vertrekken. Hij kwam van Milieudefensie en er was veel te doen over zijn overstap. De aanleiding voor zijn vertrek is dat NRC ontdekte dat hij vroeger betrokken was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika, die zich ook bediende van nazi-symbolen.

0: Theater is van iedereen. Dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kessie, keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwagens en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe!
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
10: Woehoe!
9: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Pick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk unicaas voor maar €6,99.
25: Plus speelbewust.
26: Ja.
27: Echt serieus? Wat een geld.
28: 18.000, godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
31: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
32: Q Music Limburg nieuws. 4 uur.
33: Goedemiddag. Er zijn 2 verdachten aangehouden vanwege de steekpartij gisteravond in Herugowaard. Het gaat om een 65-jarige man uit Zaandam en een 44-jarige man uit de gemeente Velzen. Bij het incident in een bedrijfspand is mogelijk ook geschoten. Er viel een dode en er raakten 2 mensen gewond. De identiteit van de persoon die om het leven is gekomen is nog altijd niet bekend. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen heeft 5 jaar cel gekregen voor filmen in kleedkamers. Hij is ook schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. De man maakte 15 jaar lang stiekem beelden van ruim 500 jongens tussen de 10 en 14 jaar oud tijdens het douchen of omkleden. De man, die voetbaltrainer was van jeugdteams bij meerdere clubs, werkte ook als basisschoolleraar. Hij heeft ook een beroepsverbod gekregen van 10 jaar. De nieuwe communicatiedirecteur van Tata Steel, Donald Pols, moet na één dag alweer vertrekken. Hij kwam van Milieudefensie en er was veel te doen over zijn overstap. De aanleiding voor zijn vertrek is dat NRC ontdekte dat hij vroeger betrokken was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika, die zich ook bediende van nazi-symbolen. Kijkt daar nu met enorm veel schaamte op terug, zegt hij tegen NRC. En hij vertelt ook dat in het verleden is geprobeerd om hem met zijn verleden te chanteren. Een man die in Friesland met een metaaldetector een gouden ring uit de middeleeuwen vond, krijgt ruim 83.000 euro van de Nederlandse staat. Dat meldt RTL. Hij was van plan de ring in het buitenland te verkopen, maar daar stak de overheid een stokje voor door het uit te roepen tot beschermd cultuurgoed. Als de ring niet binnen Nederland verkocht zou worden, beloofde de toenmalige cultuurminister dat de staat de ring zou kopen. Het is nog niet bekend naar welk museum de ring gaat. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken buien over. Later vanmiddag oppassen, want er is kans op onweer met hagel, windstoten en heel veel regen in korte tijd.
0: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
0: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
32: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: 10 tenders alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan €8.
16: Hè? 8? Oké.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
0: Fans van voordeel.
10: Aldi.
2: Oh nee, een take.
20: Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans
22: van Voordeel. Aldi.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot.
25: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Non-stop

0: extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh, wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Fijne verjaardag.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help!
25: GWC!
24: Help!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
30: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. bij Burger King.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
3: Goedemiddag, Kanye West, oftewel Jay, is gewaarschuwd. De rapper geeft dit weekend een concert in Arnhem. Maar als hij iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen. Dat zegt justitiestaatssecretaris Van Brugge. Jay ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Joodse organisaties willen dat hij een inreisverbod krijgt en stapt daarom naar de rechter. Dan naar heer Hugo Waard. De twee mensen die gisteravond gewond raakten bij een steekpartij zijn opgepakt. Het zijn twee mannen van 65 en 44, zegt NH Nieuws. Bij de steekpartij viel ook een dode. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie degene is die is doodgestoken. Honderden vluchten op Belgische luchthavens gaan vandaag niet door. Luchtverkeersleiders staken. Er is ruzie over de komst van een digitale verkeerstoren. Verkeersleiders zijn bang dat dit hun baan gaat kosten in de toekomst. Reizigers vinden dubbel, zegt deze verslaggever van de Vlaamse omroep VRT.
4: Mensen komen van ver naar de luchthaven, moeten nu weer terug om dan morgen terug te keren. Vinden ze niet leuk allemaal. Er zijn er anderen die het vrolijk opnemen en die zeggen oké, we gaan op vakantie en dan komen we morgen terug. Gemengde gevoelens hier.
3: Het vliegverkeer ligt tot 9 uur vanavond plat door de staking. Bondscoach Ronald Koeman heeft de eerste keeper voor Oranje op het WK bekendgemaakt. Het wordt Bart Verbrugge. Hij was dat ook al op het EK in Duitsland. Verbrugge zegt dat hij zich vooral goed heeft voorbereid op eventuele penalties.
5: Natuurlijk is dat een heel belangrijk onderdeel. En daar trainen we op. Maar een stukje spanning is niet te trainen. Op het moment dat je de penalty neemt en je moet de afstand richting penaltystip lopen. Het enige wat je kunt trainen is dat je vast een hoek kiest en die heel goed neemt.
3: Wie de tweede doelman wordt, houdt Koeman nog even geheim. Dan het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Het is maximaal 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon dan.
14: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
23: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
14: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
24: Q Music.
26: Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Non-stop.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Strikt. De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Bij u

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor elke verfklus, Kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Canteloup Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
10: Goedenavond, er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en gasten getroffen zijn, meldt DNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen getroffen zijn. Het Rode Kruis gaat speciale festivaltenten neerzetten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die komen er vanwege het slechte weer daar. Asielzoekers kunnen daar schuilen, zolang ze nog niet het AZC in kunnen. Vanmiddag moesten tientallen mensen hals over kop naar een sporthal om te schuilen voor het onweer. Dan naar België. Over een uur wordt het vliegverkeer weer langzaam opgestart. Vandaag vielen honderden uit door een staking bij luchtverkeersleiders. Er is ruzie over de komst van een digitale verkeerstoren. Verkeersleiders zijn bang dat dit hun baan gaat kosten in de toekomst. De staking zou eerst tot 9 uur duren, maar nu tot 7 uur. En met nog anderhalve week tot het WK zijn de voorbereidingen voor Oranje in volle gang. De selectie is fit en de rugnummers zijn verdeeld. Er wordt veel getraind, ook op het nemen van penalties. Ja, we weten, penalties en Oranje, dat gaat moeilijk samen. Toch blijft dat een belangrijk punt, zegt bondscoach Koeman.
11: Natuurlijk is dat een heel belangrijk onderdeel. En daar trainen we op. Maar een stukje spanning is niet te trainen. Het moment dat je de penalty neemt en je moet de afstand richting penaltystip lopen. Het enige wat je kunt trainen is dat je vast een hoek kiest en die heel goed neemt.
10: Oranje speelt morgen nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije om 8:45. 14 juni moeten we voor het eerst aan de bak op het WK tegen Japan. Dan het weer van Weerplaza. Er trekken flinke buien over het land. Er is kans op onweer en veel regen in korte tijd. Morgen wisselvallig met een mix van zon, wolken en buien. En dan bij 20 graden.
12: Profiteer van de TV-inruilactie bij E.T. Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. E.T. Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Non-stop hit.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
23: Goedenavond, de broer van drugscrimineel Bolle Jos is naar Nederland gebracht. Turkije heeft hem vandaag uitgeleverd. De broer van Bolle Jos wordt vervolgd voor witwassen van veel geld, goud en horloges. Hij stond al een tijdje op een internationale opsporingslijst. Bolle Jos zelf zit nog altijd in Sierra Leone. Nederland wil ook hem graag snel hier hebben. Extra opletten als je een hotelkamer reserveert. Een groot datalek is er ontdekt. Honderden hotels en hun gasten zijn de dupe. Als je een kamer boekt, wordt door hackers gevraagd extra geld over te maken. Check goed de afzender van je reservering, zeggen experts. Het datalek zit waarschijnlijk in de software die hotels gebruiken. Veel plekken in het land wordt er geen avondvierdaags gelopen. Reden is het slechte weer. Vooral in Drenthe en Overijssel durven organisaties het niet aan. Ook de grootste avondvierdaagse van het land, in Zwolle, is afgeblazen. De organisatie vindt het te gevaarlijk, was te horen bij RTV Oost.
0: Onweer is natuurlijk, dat komt in één keer en dat kun je niet voorkomen. Dat weet je niet wanneer, er kan zo'n slag zijn, weet ik veel wat. En toen hebben we dus om één uur dus het besluit genomen van jongens, we gaan het toch niet doen.
23: In Drenthe en Overijssel worden hevige onweersbuien en zware windstoten verwacht. Vluchten vanaf de Belgische luchthavens worden langzaam weer opgestart. Vrijwel de hele dag lag het vliegverkeer plat door een staking. Geprobeerd wordt later wat vluchten in te halen, vertelt de luchtverkeersleiding bij de Vlaamse Radio.
5: Tussen 7 en 9 uur, die vluchten, die proberen we waar mogelijk met vertraging te laten doorgaan na 9 uur vanavond.
23: Gestaakt werd er tegen de komst van een nieuwe digitale verkeerstoren. Dat gaat banen kosten. Het weer van Weerplaza, kans op onweer en veel regen in korte tijd bij maximaal 20 graden. Morgen wisselvallig met een mix van zon en buien. De temperatuur die blijft dan hetzelfde.
6: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
24: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
24: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
24: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
24: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
25: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/BNDL en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
26: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
8: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
17: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Casino.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
11: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
15: Voordat ik hier manager...

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: Goedenavond. We zijn afwachtender met het boeken van vakanties. Reisorganisaties zeggen tegen de NOS dat we vaker voor een last minute gaan. Vakanties zijn de laatste tijd flink duurder geworden. Ook het leven, zegt deze man.
1: Sinds kort woon ik hier in Dordrecht. Best wel veel geld gekost. Dus nee, dit jaar helaas niet op vakantie. Omdat alles best wel prijzig is geworden, inderdaad, denk ik wel van... Ik zou heel graag naar Disney willen. Maar ja, het is gewoon echt... Nee.
0: Daar komt bij dat we onzekerder zijn geworden door de Iran-oorlog. Meer mensen kiezen dan voor dichter bij huis op vakantie te gaan. Nog altijd belanden er kinderen in de asielnoodopvang. De Tweede Kamer wil dat niet, maar het kabinet ziet geen oplossing. Wel lukt het vaak om kinderen naar school te laten gaan en een huisarts te bezoeken. Ook kunnen ze vaak in de buurt spelen. Als dat bij een opvanglocatie niet lukt, wil asielminister Van der Brink ingrijpen. Justitieminister Van Wil is blij met de arrestatie van de broer van drugscrimineel Bolle Jos. Goed nieuws in de internationale strijd tegen de georganiseerde misdaad, zegt hij. De broer van Bolle Jos is vandaag uitgeleverd door Turkije. Hij zou miljoenen euro's hebben witgewassen, veel goud en horloges. Zijn broer zit intussen nog in Sierra Leone. Nederland wil ook hem graag snel voor de rechter. En Ajax heeft de komst van Michel als hoofdtrainer bevestigd. De Spanjaard komt over van Girona en tekent voor 2 seizoenen. De coach wordt de opvolger van waarnemer Oscar Garcia. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met onweer en 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
2: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
3: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Find your joy met de last-minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
7: Een nieuw toestel?
8: Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
16: Mm.
17: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
19: Goedenavond. Het is zo druk in de AZC's dat er nog steeds kinderen in de noodopvang belanden. De Tweede Kamer wil dat niet. De opvang is slecht voor de kinderen. Ze kunnen vaak niet naar school of een arts. Als dat niet kan, wil asielminister Van der Brink ingrijpen. Hij wil het liever allemaal anders, maar ziet geen oplossingen. 3 jaar cel voor een huisarts uit Utrecht voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost. De man had toen nachtdienst. Hij stelde haar gerust, maar ging daarna bij de vrouw langs en sloeg toe. Ook mag de huisarts van de rechter 5 jaar lang zijn werk niet meer doen. Een verdachte is gepakt voor de dood van een vrouw in Friesland. 2 weken geleden werd ze gevonden in een huis in Tietjerkstradeel. Er zou misschien iemand zijn geweest die haar geen hulp heeft gegeven. De verdachte komt ook uit Tietjerkstradeel en is verhoord. Over de doodsoorzaak van de vrouw is nog niets bekend. En opletten als je vanaf Eindhoven Airport naar Portugal wil vliegen, want in Portugal wordt gestaakt, weet Omroep Brabant. Vluchten van en naar Lissabon en Faro zijn vanmorgen geschrapt. Transavia heeft reizigers op de hoogte gebracht. Hoeveel gedupeerden er zijn, is niet bekend. Het weer van Weerplaza dan nog. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met onweer en 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
16: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
20: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
21: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
22: Non-stop.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij Vakanties.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: saai spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
7: Goedenavond. Iemand heeft zich bij de politie gemeld voor een extreme mishandeling in Groningen. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet gisteren beelden ervan zien. Een jongen werd daar in een supermarkt door meerdere jongens geschopt en geslagen. Hij raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Het is onduidelijk of diegene die zich nu heeft gemeld verdacht is. De politie heeft beelden van diegene offline gehaald. Een explosie in een flat in Amersfoort. Meerdere panden zijn beschadigd, vooral de gevel. De brandweer wist iemand uit het pand te halen en die is naar het ziekenhuis gebracht. De ontploffing kwam waarschijnlijk door een gaslek. Amerika gaat toch weer arme landen helpen bij het bestrijden van virusuitbraken. Vorig jaar werd gestopt met geld geven. Nu is er ruim 40 miljoen euro uitgetrokken. Het is voor de bestrijding van ebola in Congo en Oeganda. Het geld is ook voor het kopen van vaccins. En jaarlijks krijgt het Koninklijk Huis ruim 10.000 brieven van bezorgde mensen. 10 van die briefschrijvers mochten vandaag op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze mochten praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en de invloed van social media. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met ongeveer 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
6: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Non-stop.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Kick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Q Music Limburg, nieuws, 11 uur.
14: Goedenavond. De broer van drugscrimineel Bolle Jos zit in een Nederlandse cel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd door Turkije en staat vrijdag voor de rechter. Net als zijn broer wordt hij verdacht van witwassen van drugsgeld. Ook zou hij banden hebben met de organisatie van Bolle Jos. Die zit zelf in Sierra Leone en dat land wil hem niet uitleveren. Opletten als je met het vliegtuig op vakantie gaat, want in Portugal wordt morgen gestaakt. Vluchten van en naar een aantal steden zijn geschrapt. Ook als je via Belgische luchthavens reist, kan er overlast zijn. Daar werd vandaag gestaakt. Maar omdat vluchten zijn uitgesteld, kan het extra druk op de luchthavens zijn. Een man is op hete daad aangehouden na een brand in Apeldoorn. Een buurtbewoner zag opeens rook uit een ponystal komen. Kort daarna rende een onbekende man weg, staat in de Tubantia. De stal brandde helemaal uit. Ook een tractor ging verloren. De ponies die bij de stal horen bleven ongedeerd. Waarom de verdachte brand stichtte is niet bekend. En op de thee bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. 10 mensen die het paar een brief schreven mochten langskomen. Ze werden gekozen uit een groep van ruim 10.000 bezorgde briefschrijvers. Op de bijeenkomst werd gesproken over bijvoorbeeld geld en sociale media. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met onweer en 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Oranje fans.

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Music.
15: Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Non-stop.

0: de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
10: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
15: Goedenacht. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
14: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Music Limburg nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Goeienacht. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout.